0: Pas op, hij is bijstijs. Pas op, hij is bijstijs. Oh, zij is dat telefoon aan en is keer om mee. Ja.
1: Guten Tag, met wem spreek ik?
0: Hij is de graaf